poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk.

0: 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: song could ever say. Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlage in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het ongeval zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En de Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak op het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was er ook al een explosie. Toen sloot de burgemeester de winkel. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe met verf beklad. De schade aan het pand is ditmaal groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. En cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekende aantal klanten van bol.com en Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het bedrijf achter fietsenmerk Batavus, Sparta en Babboe vraagt uitstel van betaling aan. Het gaat niet goed met het bedrijf uit Heerenveen. De problemen ontstonden tijdens de coronapandemie, toen het bedrijf nauwelijks fietsen kon leveren. Om goedkoper te kunnen werken is de productie al van Nederland naar het buitenland verplaatst. Begin dit jaar namen schuldeisers het bedrijf over. Zij gingen op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar die is niet gevonden. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was er ook al een explosie. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklad met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En sportverenigingen met natuurgras in onze regio komen waarschijnlijk voor een probleem te staan binnenkort. Doordat het Hoogheemraadschap Delfland een sproeiverbod heeft afgekondigd, zouden de velden binnenkort wel eens geel, mul en door kunnen worden. Clubs uit het Westland hebben al aan de bel getrokken. Daar is zelfs al een speelverbod van kracht om het gras te redden. Eind augustus beginnen de trainingen en competities van het voetballen weer. Tot die tijd is er regen nodig, anders zijn de meeste grasvelden niet bruikbaar om op te spelen. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese bond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser en binnen de FIFA was er ook kritiek. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: Ridderkerk.7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
2: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
1: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
3: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat hij zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
1: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zijn er vooral in de ochtend flinke zonnige perioden. In de loop van de dag verschijnen er wat stapelwolken en vanmiddag wisselen zonnige en wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft daarbij opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het westen komt de temperatuur vanmiddag uit op 22 graden en daarmee is het de minst warme dag van deze week. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af, komen de nacht overheerst de bewolking wat meer en bij weinig wind koelt het dan uiteindelijk af naar een aangename 13 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklapt met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
10: Bakkerij Vos,
11: Slagerij Vreugdenheel,
12: Bloemist Fleur Fischen,
13: Harmo de Meijer,
14: Kruidvat,
15: Miss Beauty Fashion,
16: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
17: Eetcafé De Parel,
18: Lidl,
19: Libra
20: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zijn er vooral in de ochtend flinke zonnige perioden. In de loop van de dag verschijnen er wat stapelwolken en vanmiddag wisselen zonnige en wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft daarbij opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het westen komt de temperatuur vanmiddag uit op 22 graden en daarmee is het de minst warme dag van deze week. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af, komen de nacht overheerst de bewolking wat meer en bij weinig wind koelt het dan uiteindelijk af naar een aangename 13 graden. Aha.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren. Meisje,

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklapt met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: Het is augustus en we zijn er weer 2 uur lang. De allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang love songs. Love songs are back again. En we doen we uiteraard met hulp van Wendy, Hilly en Marijke hier in de studio aan de Lomelstraat in Ridderkerk. 2 uur lang, zoals gezegd. Tot aan de klok van 12 uur op de zondagavond of op de donderdagochtend. En dan zijn we er ook in de herhaling. Goed, ook dan voor u daar aan de andere kant van de radio. We danken zoals altijd de collega's van de religieuze uitzendingen. Zij hebben hun bijdrage op deze zondagavond van 6 tot 12 uur. En op de donderdagochtend is dat RTV Rijnmond met RTV Ridderkerk. En een informatief programma met nieuwtjes en informatie. Ja, wat doen we vandaag? We doen vandaag van alles. Ja, mooie muziek maken. Uiteraard, we hebben heel veel weetjes, ditjes en datjes. En uiteraard
1: de drie van Dirk.
0: Doen we ook dadelijk nog eventjes met Dirk Bravenboer. Ja, en die muziek, hè. Muziek is toch wel heel belangrijk in deze uitzending. Altijd, iedereen, iOS, is ook schitterend. And that's the way I have always heard I should be van Carly Simon. Een heel prachtig, mooi nummer. En even terug in de tijd, een jaartje of zo. Fairway Look van Lola. Ik was afgelopen vrijdag even op mijn verjaardag en dan hadden we het over leeftijden. En dan dachten we het te hebben over diverse mensen, maar ook over Paul McCartney. En over zijn stem en over zijn genre en over zijn leeftijd. Ja, ben je in de 80 en dan maak je mooie muziek. En ja, ben je in de 80, maakt allemaal niet uit, Henk. Dus Henk Smiers, hoe je het ook bent of keert, gewoon doorgaan. Salesman Saint, Paul McCartney, alweer in deze show van Love Songs. Love Songs are back again.

Heerlijke muziek, hè? Tijdloos muziek, 1985. The Eurythmics. En Dan Mills, Missing an Angel. En daarvoor hadden we Benson Boone en The Time of My Life. En allemaal hier zouden wij Love from Love to Come Back Again. Maar ook Explink Pitten Nieuw gaan we draaien, hoor. We hebben het over Misha. De man die mooie muziek maakt. En die een nummer heeft gemaakt waar je denkt van ja, gaat het over iemand? Lose My Life, Misha.

Gerard Joling, Ticket to the Tropics. Een beetje een guilty pleasure. Mag niet draaien. Ja, zeker mag niet draaien. Gewoon doen. En ook Hilly hiernaast me, die vindt dat een prachtig nummer. Dus ze zegt gewoon draaien. Komt overigens een ander nummer klaar hoor. Van Leo Alkemade. Maar dat doen we gewoon straks. Aan het eind van de drie van Dirk of gewoon in 2 uur.

0: 3 van Dirk. Platen met een verhaal.
1: Platen met een verhaal. We hebben het over Laurie Johnson en Dusty Miles. En ze groeide op in de muzikale omgeving. Haar diepe roots in de traditionele plattelandsmuziek van Missouri vormen nog altijd de basis van haar sound. De hoofdzaken ligt in de country en Amerikaanse stijl. Haar nummers en teksten zijn sterk beïnvloed door haar leven als singer-songwriter. Met thema's rondom het authentieke cowboyleven, reizen en nostalgie. En dit jaar, in 2026, markeert een bijzonder creatieve en productieve periode in haar leven. Wat blijkt uit het aantal albums welke uitgebracht zijn. Artiesten als Emmylou Harris, Dolly Parton en Willie Nelson zijn haar grote voorbeeld. Laurie Johnston en Dusty Miles, de eerste in de 3 van Dirk.

gaan door naar de volgende alweer in het rijtje van Dirk Bravenboer. We hebben het over nummertje 2. En dat is Bart Peters. Oftewel, zijn volledige naam is Bart August Maria Peters. En geboren in Mortsel in België op 26 november 1959. En we kennen hem vooral van zijn veelzijdigheid. Want naast zanger kennen we hem ook als drummer, gitarist, presentator en auteur. Maar het meest bekend werd hij met het succes van zijn bandje The Radios. Het origineel van dit liedje is van de Belgische zangeres Axel Red. Hij maakte een eigen vertaling en hertaling van het originele Franse lied naar het Nederlands met behoud van de diepe emotie en liefdesboodschap. En opdat deze vertaling en uitvoering zo'n positieve reactie kreeg, bracht hij het in 2021 officieel uit op zijn 8e studioalbum. We hebben het over Bart Peters en over het nummer Dat komt door jou.

Mooi hè, mooi gevoelig van Bart Peters. En dat komt door jou. De derde alweer in het rijtje van drie van Dirk. Tears in the Morning van de Beach Boys. En het verhaal achter het nummer is de persoonlijke relaas van bandlid Bruce Johnson. Die het nummer schreef over een pijnlijke liefdesbreuk waarin zijn geliefde hem verliet en naar Europa vertrok. Door de weemoedige melodie en het rijke theatrale arrangement klonk het nummer erg Europees en heel popgericht. Het sloeg volkomen de plank mis in de States, maar groeide vooral in Nederland en België uit tot een grote top 10 hit. Het is afkomstig van het album Sunflower uit 1970, waarmee ze een andere koers gingen varen en afscheid namen van de Surfsound.

dame die toch wel wat gaan maken. Dat is Alicia Grace en Bones. En ik stelde u zo voor de drie van Dirk dat we het hebben over Leo Alkema. Die man van dat meisje en van die reclame van die vakanties. Nou, hij heeft een nummer gemaakt. Ja, hij heeft wel meer nummers gemaakt. Maar dit nummer is een beetje, komt een beetje van een Belgische groep. Maar u kent het zeker wel.

Je grootste probleem is het oordeel dat je hebt over jezelf gevormd. Door dat onderdeel los te laten, bevrijd je jezelf uit de gevangenis die je zelf hebt gebouwd. Op naar het nieuws van 11 uur.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hans Muts met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

even terug met Air Supply en A Matter of Time. En de woorden The Girl van de Beatles. Onze eerste weer in deel 2 van Love Songs. En slaapt u wel eens met uw laarzen aan in bed? Nou, deze dame wel. Lily Manola met haar nieuwe.

Wat kan ik zeggen? Boskeks en ja, Altijd in Breda. Wat kan ik zeggen eigenlijk? Zware en moeilijke tijden. En ik hoop dat het heel snel beter gaat. En laten we ook hopen dat het grootste deel van het management, wat we noemen van dat bedrijf, bestaat uit mensen die het werk beter kunnen maken en zorgen dat jullie een woning krijgen. En anderen niet laten weten wat je wil, is zoals gezegd als een wacht om een antwoord zonder eerst een bericht te sturen. En daarom wordt het tijd dat het beter gaat. Zowel op dat gebied als op het gebied van de gezondheid. Heel veel sterkte. En jullie zijn fan van Daan Lewinne. Jazeker wel. En daarom deze voor jullie, speciaal voor jullie, Westerwind.

Is dat zo? Everything, every little thing gonna be alright. Ja, ik vraag het me af. Soms is het moeilijk. En soms ook voor moeilijk voor mensen om... Ja, om te blijven geloven in dingen. Dit is Madonna. Het was gisteren nog in Amsterdam. En vandaag op de radio. Met dit mooie nummer. Na 5 minuten Madonna en Frozen. Goedenavond, zondagavond en goedemorgen op de donderdagochtend. Bij Love Songs. Love Songs are back. Again.

Madonna, Frozen en Every Little Thing. Daarvoor was van Mark Holden. Oh Mother, Sam Smith. En de Two City Core op je radio.

0: Ja, wat is even? Even is heel kort. De nieuwe van Cadans op je radio. Ja, Cadans, helemaal terug van weg geweest. En ja, laat lekker luisteren.
1: Love songs are back again met Hans Munt.

down. Ja. En vroeger was alles beter. Alleen één ding is hetzelfde gebleven. Vroeger dachten ze ook dat vroeger alles beter was. Ja, en over 25 jaar zul je denken aan vandaag en wensen dat je weer zo jong, gezond en vol energie zou kunnen zijn. Maar ja, dan heb je vandaag niks aan, sorry. Dus betekent dat back in your life. Rolling Stones. En die zijn steeds nog aanwezig. Al zijn ze in de 80. Back in your life.

Ja, zij geloofde mij, André Hazes. En daarvoor dat prachtige nummer van Chris Stapleton naar Del. Ja, en toch wel bijzonder, overigens, dat nummer. Want ja, het eindigt een beetje raar. Maar goed, desalniettemin niet tegenstaan is het programma eruit. En het is klaar. Wendy en Hilly en Marijke hier bedankt. En we zijn er weer volgende week zondag. En niet volgende week donderdag, want dan is het 3x2. Maar goed, dan, dat is dan voor volgende week. Tot zie ik jou doorgaan dingen. En met een lazy stand van de Small Faces gaan we eruit. En ze zeggen, maak er wat van, hè. Houdoe.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug duurt er 10 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
4: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
4: Libera
3: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

Als je zit te eten of straks gaat eten, extreem eetsmakelijk gewenst. Tot in eternity zullen we blijven snoepen, toch Alex Warren? Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: zou wel eens willen dromen. Maar waarvan zou ik moeten dromen? Dat is dan weer een moeilijke vraag. Verre orde met mooie, warme zandstranden, die hebben we niet nodig. Die hebben we zelf de laatste tijd al. Dan moet je dromen misschien van een reisje naar de ruimte. Maar ja, daar is het dan weer koud. Dat is ook allemaal lastig. Ik zou wel kunnen gaan dromen natuurlijk van het schrijven van een mooi en spannend boek.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dat ga ik doen, zeker. Sterker nog, misschien ga ik het gewoon echt doen. Want zo lees ik op rtvridderkerk.nl. Als je altijd al een verhaal hebt willen schrijven, of misschien wel eens willen ontdekken hoe creatief je dat zou kunnen doen, dan kan je binnenkort, net na de zomervakantie, deelnemen aan een schrijfworkshop. Dat gaat gebeuren in de bibliotheek Ridderkerk. Auteur Ellie Persons verzorgt namelijk op zaterdag 12 september... s'morgens een laagdrempelige kennisworkshop. En dan mag je verschillende schrijfoefeningen gaan doen. Nou, is dat nou leuk of is dat nou leuk? Zin om ook aan het schrijven te slaan? Kijk even op rtvridderkerk.nl of op de app. Moet even weer rustig worden, hoor ik net. Het is Taylor Swift.

0: Syriërs zijn nergens bang voor, behalve dat de hemel op ons hoofd valt. Een beetje zoiets. Hemel valt van T. Laudeman, die bekend stond om zijn bijzondere liedjes. Hij is helaas niet meer onder ons. En dan is de vraag...
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Er is vandaag heel veel gebeurd. Leuke vraag. We hadden er gisteren al een beetje een aanzetje toegegeven. Maar vandaag, op deze datum in het jaar 1945, dan was het dan zover. Een Amerikaans vliegtuig gooit de atoombom Little Boy op de Japanse stad Hiroshima. 80.000 mensen sterven direct. Het is een experiment ook nog eens een keertje. En 200.000 slachtoffers sterven in latere jaren aan de gevolgen van de straling. We hebben toch nog meer schokkend nieuws uit Amerika. Vandaag in het jaar 1890, ook al uit de Verenigde Staten. Daar komen toch dan de meest vreemde berichten altijd weer vandaan. Het was in New York dat voor het eerst in de VS iemand ter dood werd veroordeeld. En vooral gebracht op de elektrische stoel. Een moordenaar was het. En de Amerikanen hebben dat nog heel lang allemaal vol kunnen houden om zo dat te doen. Is er dan ook nog wat leuks te vertellen? Ja, natuurlijk wel. Vandaag in het jaar 1958 werd door Fanny Blankens-Koen, weet wel, die Nederlandse atlete, en ook wel bekend als de vliegende huisvrouw, de eerste vrouw werd die 3 Olympische medailles won. En alsof dat toch allemaal niet genoeg is, is het morgen ook nog eens een keertje de internationale dag van het bier.

0: First en Chaka Khan. Dus was Ain't Nobody. Een heleboel jaren geleden in de Zwenders Express. Was prettig om naar te luisteren en daarom draaien we dat ook met heel veel genoegen. Bij een weer, waarbij ook een weerbericht hoort. En een weerbericht dat heeft iets te maken met handschoenen en mutsen. Wellicht die maar weer klaar of sterk nog, doe ze maar aan.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Het is vandaag de koudste dag van de week. Dat is schokkend nieuws, dat moeten we even verwerken. Wacht even, van de week puften we hier zo van de dakpan af en nu wordt het toch een graad of 1, 22 max. Ja, dat is het weer voor vandaag. Voor de rest is het best wel lekker weer, dus we mogen helemaal niet klagen. Een beetje winderig, net als gisteren, maar dat is het dan ook. De komende dagen blijft het ook zonnig en de temperatuur gaat langzaam maar zeker weer omhoog. Zeker op zondag zal het toch weer hoog in de 20's gaan worden. Volgende week blijft het allemaal een beetje zo heen en weer. Gaan dan weer een paar graadjes eraf, dan weer een graadje erbij. En dat gaan we zo volhouden tot eind augustus. Zou zomaar kunnen. En dan, ja, dan hebben we dan iets vervelends. Want dan gaat het regenen. Is dat wel vervelend eigenlijk? Het is al een aantal jaar geleden inmiddels natuurlijk. Het moment dat Freddie Mercury overleden was van Queen. Er moest van alles herdacht worden. Dit is één van die nummers.

0: professor. Ontzettend zin om eens even een lekkere partijtje te gaan boksen. Dus vandaan kom ik er geen idee, maar gewoon zo handschoen aan, meppen maar. Het is de broer van Frank Stallone en hij zong Far From Over.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, wat heet nieuws, nog een paar weekjes, nog genees eigenlijk. Maandag 17 augustus start het weer de jeugdwielertour 3x2. En vanzelfsprekend is je eigen lokale omroep erbij. Iedere werkdag zijn we weer vanaf 's ochtends 8 uur tot 7 uur 's avonds. De duimlijn is er ook weer bij, daar kan je helemaal surf bellen. We hebben alles aan sociale media opengetrokken. Filmpjes en vloggers hebben we erbij gehaald. Dan gaan we allemaal vanaf heel gauw gaan we daarmee rond adverteren. We hebben zelfs op ons WhatsApp-telefoonnummer hebben wij een kanaal geopend. Nou, ga dat allemaal maar eens opzoeken. En dan hoor je dat vanaf de 14e wel. Nee, vanaf de 17e. Goed zeggen, vanaf de 17e maandag. Dat houden we vol tot aan met de finale op de zaterdag. En nou, dan is het de 22e. Dan hebben we nog een goede week met uitzendingen te gaan van deze lokale omroep vanuit het oude gebouw. Voor het weten gaan we de boel verlaten en gaan we naar de nieuwbouw. Vast wel gehoord van het Comgebouw en alles wat er bij de chemie gebeurt. Wordt de studio de grond uitgestampt en dan gaan we daar vanaf ja, weet ik veel, het eind van deze maand nog, misschien begin van komende maand, gaan we daar onze uitzendingen vandaan verzorgen. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Sinds 1989 zit deze omroep in dit pand aan de Jonker de Sound in de Lomelstraat. En dan gaat dat zomaar opeens voorbij zijn. Dat gaat denk ik wel een heel raar gevoel geven. Ik word er zelfs een beetje bang van. Ik vind het toch eventjes... Ik moet er even over bijkomen. Even weer tot rust.

Like It. Zo tegen het eind van het programma moeten we altijd eventjes aandacht gaan besteden aan een top 40 in het grijze verleden. Vandaag de top 40 van vandaag in het jaar 1996. 6 nieuwe binnenkomers onderaan. Nieuw binnengekomen op 36. De Zomerzon van Koos Albers en Yvonne. We hadden hem haast toch gedraaid. Op 34 If You Don't Know van René Vroger. En op 32 nieuw Nee Nee Sherry met Woman. Op 30 met Stip binnengekomen Coco Jumbo, Mr. President. En op 12 met Superstip Rayvan van DJ Pel Elstak. We hebben 1 plaat overgeslagen met Noemen. Dat is de plaat nieuw binnengekomen is op nummer 19 in deze top 40. Hij is van Robbie Williams en getiteld Freedom.

0: 1996. Nieuw in die top 40 van vandaag, 1996. Freedom van Robbie Williams. Met toen een ongewijzigde top 3. Blijven staan op 1 de Fugees, Killing Me Softly. Op 2 is blijven staan Aquarius van The Party Animals. En de nummer 3, die gaan we strakjes draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen van de Sensory Express voor vandaag. De mensen die zitten te eten straks gaan eten, wensen we bijzonder eetsmakelijk. En als je al gegeten hebt, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons dan heel voorzichtig, maar zeker het weekend in. En hopelijk ben je er dan ook weer bij. We gaan een extreem fijn weekend wensen. We geven een tip. Hij komt uit de plaat die we gisteren draaien in deze Sandwich Express. Van de snelle fietsers, 3x2. Dat speciale 3x2 lied wat is gemaakt. Dat kunnen we een van deze dagen op Spotify verwelkomen. En dan kan je hem ook downloaden. Dan weet je precies hoe die gaat als het eenmaal zover is. Blijf bij ons, er is nog veel radio Ridderkerk vandaag op de radio, dus je kan het toestel gewoon aan laten staan. En dit is Mysterious Girl, tot aan het nieuws dan.
1: .7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? jouw bedrijf echt verder komt. Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer

Goedendag luisteraars, welkom bij Serena Matinee op donderdagmiddag, 6 augustus. Begin augustus zijn we weer gestart en over anderhalf week gaat helemaal los, 3x2. Maar we gaan eerst nog een lekker gezellige Serena Matinee deze donderdagmiddag maken, dus 1 en 3 uur. Mijn naam is Caroline Veerman en we begonnen met Fornoom Blondes. En what's up? We hebben natuurlijk nog een dubbelaar rond 2:30 en 2:30, 2:15, 2:45. De spreuk van de dag, dat gebeurt er allemaal in deze riddermatinee. En natuurlijk ook hele leuke, gezellige muziek. De volgende plaat is van Pascal Jacobsen. Hij is de liedzanger van Bluff. En ze zingen over Al is Liefde uit de betreffende film. Hier is Alles is Liefde van Bluff. Mijn naam is Caroline Veerman. Tot 3 uur riddermatinee. MUZIEK

0: Dit is de regioagenda.
1: Als je op zoek bent naar het ene spannende boek, een klassieke plaat of al jaren iets mist, kom dan zaterdag 15 augustus naar de gezellige boeken- en platenmarkt bij het Aafje Rijerheem, het ontmoetingsplein. Het is van 10 tot 3 uur en kom gezellig langs, geniet van de sfeer en sla uw slag. De toegang is gratis en Aafje Rijerheem kan je vinden aan de Torenmolen 1 hier in Ridderkerk. Dus bent u een boek- of muziekliefhebber, ga dan zeker daar uw slag slaan.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar de Talking Heads. Het was een post-punkband, een new wave band uit New York. En ze waren actief van 1974 tot 1991. Wie zaten er allemaal in de Talking Heads? Natuurlijk David Byrne, Chris Frantz, Tina Wymoth en Jerry Harrison. En ik ga niet allemaal opnoemen wat ze allemaal gedaan hebben, want dat is veel te veel. Dat kan je gewoon allemaal lezen. Lekker overal op internet kan je alles vinden over de Talking Heads. We gaan twee plaatsen draaien van de Talking Heads. Natuurlijk allereerst een jaren 70 plaat, Take Me to the River. En daarna hun grootste hit, en dat is Slippery People. Hier zijn de Talking Heads.

De Talking Heads natuurlijk, dat waren dit de afgelopen minuten. Er is bij de, ja, bij de Dierenhof van alles te doen. Met uw kinderen of kleinkinderen kunt u daar naartoe. Naar kinderboerderij De Dierenhof. Een rondje wandelen natuurlijk kan met de kinderen. Ezeltjes voeren of varkens voeren. En voor de dappere kinderen de slang bekijken. Bij de Dierenhof werken 7 mensen. En wat is er zoal te doen? Nou, ze hebben komende woensdag en de week erop woensdag een... een soort cursusje junior dierverzorging workshop plaatsvindt en daar zo. En dat is van 10:30 tot 12:00. Help mee met het uitmesten van hokken en het borstelen en voeren van de dieren. Voor kinderen van 6 tot 12 is dat en de deelname is gratis. Aanmelden kan naar dierenhof@ridderkerk.nl. dierenhof@ridderkerk.nl. Prima. Dan gaan we naar André Hazes en hij zingt erover.

spreuk van de dag. Een baan moet heel ergens omdraaien. Een baan moet heel ergens omdraaien. De spreuk van de dag. Nou, dan gaan we naar een mooie plaat van The Cats. Naar de zanger Piet Veerman. En hij zingt over Lea.

Joe Cocker met Unchain My Heart. Wat gaan we doen? Nou, we hebben nog één plaat te draaien in dit uur van Riddermatinee. Dan is het bijna 2 uur. Dan komen we na het nieuws natuurlijk terug met een 2e uurtje Riddermatinee. Met heel veel lekkere, gezellige muziek. We gaan eruit met Heart en we zijn niet alleen. We zijn met elkaar en blijf bij ons.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Oh, goeiedag. Ja, welkom bij dit uur van de Riddermatinee. Ja, het was een beetje stil. Ging iets niet goed. Maakt niet uit. We gaan natuurlijk veel lekkere muziek voor u draaien. En dit is het tweede uur Riddermatinee. En we begonnen met Borderline van Madonna. Mijn naam is Caroline Veerman. En dit is het uurtje Riddermatinee tot 3 uur. De volgende plaat is Van de Dijk. En dan heb ik het over Bloedend Hart.

Michael Hutchins, natuurlijk de liedzanger van In Excess. 7 augustus morgen wordt in wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat een filmmiddag gehouden voor senioren. Het kost €2,50 en halverwege de film is er een pauze met koffie of thee. En iets lekkers. Wilt u al weten welke film er draait? Kunt u even langs gaan bij wijkcentrum West of Facet Ridderkerk. Want vanwege de filmrechten mogen we dat niet bekendmaken vooraf. We gaan naar Gary Rafferty.

Er zijn wat activiteiten in de bibliotheek. Onder andere iedere donderdag van 11:30 tot 12:00 aangehaakt. Dan kunt u lekker haken of breien in de bibliotheek. En daar is een koffie of thee bij. Op de maandagen 3, 10 en 17 augustus. Dus afgelopen maandag was de eerste keer. En de komende twee maandagen nog. Organiseert de bibliotheek van 3:30 tot 4:00 een spelletjesmiddag. Bezoekers kunnen onder meer sjoelen, scrabbelen of mensen erg genieten. En je kan natuurlijk ook gezellig een boekje lezen. En natuurlijk ook een tijdschrift lezen of een boek lenen. We gaan naar Cure Friday, I'm in Love.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: En deze week is De Dubbelaar ABBA. We gaan twee platen draaien van ABBA. Allereerst Voulez-vous en daarna komt Chiquita voorbij. ABBA stond natuurlijk Annie-Fried, Benny, Björn en Agnetha. En ze waren natuurlijk vooral bekend geworden toen ze het Songfestival wonnen in 1974 met Waterloo. We gaan twee platen van hun draaien. Hier zijn ze, ABBA met Voulez-vous en daarna Chiquita.

De Dubbelaar. Er worden weer in het museum Ridderkerk Oudheidkamer worden natuurlijk weer kunst- en tekenlessen gegeven in een, op een nieuwe locatie van Fine Art Kunststudio. De cursussen voor gevorderde en portrettekenen zijn inmiddels vol, maar de beginnerscursus die op vrijdagmiddag 8 september van start gaat, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Veel mensen denken dat tekenen alleen is weggelegd voor mensen met talent. Volgens Diana Monshouw is tekenen echter vooral een vaardigheid die iedereen kan leren. Met de juiste uitleg en gerichte oefeningen ontdekken deelnemers vaak dat ze meer kunnen dan dat ze vooraf dachten. Tijdens de cursus leren deelnemers stap voor stap anders kijken en maken ze kennis met de basis van het tekenen. Er wordt gewerkt met eenvoudige materialen en iedere cursist krijgt persoonlijke begeleiding. Meer informatie over de cursus kunt u krijgen van adrianafineart.nl. En daar staat alle informatie op adrianafineart.nl. En natuurlijk www.nl. Nou, als je contact wil, moet je Frank Boeien bellen.

Wat een mooie plaat, hè? Talk Talk. We gaan naar de spreuk van de dag. Moestuin, sportschool voor stijve harken. Moestuin, sportschool voor stijve harken. We gaan naar Formidabele van Stromae.

NCC. Ja, nou, waar zong ze over? Nou, dat hebben ze verteld de afgelopen minuten. We hebben nog één of twee plaatjes te gaan. Dan is dit uur van Ridder Matinee ook voorbij. Ik ga naar Prince. Wie kent hem niet?

Wat een mooie plaat, hè, van Prince. Nou, ik ga je bedanken voor het luisteren van deze twee uurtjes Riddermatinee. Volgende week donderdag ben ik er nog met een reguliere uitzending. En daarna start 3x2, waarin ik volgende week meer ga vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in die week van 3x2. We gaan eruit met een plaat natuurlijk van Ada, Agda en de Munnik. Moet ik zeggen, niet Alba, maar Agda en de Munnik. Met Het regent zonder stralen. Blijf bij ons. Tot na het nieuws zijn er weer in andere programma's te luisteren. Tot volgende week donderdag. Tot ziens. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
3: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zijn er vooral in de ochtend flinke zonnige perioden. In de loop van de dag verschijnen er wat stapelwolken en vanmiddag wisselen zonnige en wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft daarbij opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het westen komt de temperatuur vanmiddag uit op 22 graden

en daarmee is het de minst warme dag van deze week. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht overheerst de bewolking wat meer. En bij weinig wind koelt het dan uiteindelijk af naar een aangename 13 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is druk met een duinbrand in Oudorp. Het vuur brak uit langs het Oosterduinpad. Er komt veel zwarte rook bij vrij en de brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven. Er is weinig pluswater in de buurt en daarom zijn waterwagens naar Oudorp gestuurd. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt is nog niet te zeggen. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oudorp. En toen was de brand in een half uur uit. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen daar bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond, ter hoogte van restaurant Het Magazijn. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. Agenten hebben vanochtend nog aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk in Dordrecht kon gebeuren onderzoekt de politie nog. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De klantgegevens die onlangs zijn gestolen bij een partner van webwinkels als bol.com en Bijenkorf staan te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Van hoeveel klanten er mailadressen online staan is niet duidelijk. Betaalgegevens zouden in ieder geval niet zijn buitgemaakt bij de hack. Bol en Bijenkorf maakte gisteren bekend dat een logistiek partner van hen slachtoffer was geworden van een datalek. Zowel Bol als Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De brand die eind april de woonboulevard in Waalwijk deels in de as legde, ontstond door kortsluiting. Nou, nu blijkt begon de brand in een lampendisplay in een van de winkels. Aanvankelijk werd gewezen naar dakdekkers die op een van de panden aan het werk waren, maar zij waren op een heel andere plek bezig dan waar de brand was ontstaan. Het was eind april warm en het waaide hard en daarom kon het vuur snel om zich heen grijpen. Zeker 6 winkels op de woonboulevard in Waalwijk gingen verloren. Het weer veel zon, landinwaarts wat wolkenvelden, 22 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht een kleine kans op een spetter. In de loop van de nacht wordt het overal weer droog. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen een dag met veel zon, wat stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo Ridderkerk! Yo man, right on. Sexy saxophone.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze donderdag zijn er vooral in de ochtend flinke zonnige perioden. In de loop van de dag verschijnen er wat stapelwolken en vanmiddag wisselen zonnige en wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft daarbij opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het westen komt de temperatuur vanmiddag uit op 22 graden en daarmee is het de minst warme dag van deze week. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af, komen de nacht overheerst de bewolking wat meer en bij weinig wind koelt het dan uiteindelijk af naar een aangename 13 graden. Ik hoor

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan. Ben het even allemaal kwijt. Al weet ik.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is druk met een duinbrand in Oudorp. Het vuur brak uit langs het Oosterduinpad. Er komt veel zwarte rook bij vrij en de brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven. Er is weinig pluswater in de buurt en daarom zijn waterwagens naar Oudorp gestuurd. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt is nog niet te zeggen. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oudorp. En toen was de brand in een half uur uit. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen daar bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond, ter hoogte van restaurant Het Magazijn. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. Agenten hebben vanochtend nog aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk in Dordrecht kon gebeuren onderzoekt de politie nog. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De klantgegevens die onlangs zijn gestolen bij een partner van webwinkels als bol.com en Bijenkorf staan te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Van hoeveel klanten er mailadressen online staan is niet duidelijk. Betaalgegevens zouden in ieder geval niet zijn buitgemaakt bij de hack. Bol en Bijenkorf maakte gisteren bekend dat een logistiek partner van hen slachtoffer was geworden van een datalek. Zowel Bol als Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De brand die eind april de woonboulevard in Waalwijk deels in de as legde, ontstond door kortsluiting. Nou, nu blijkt begon de brand in een lampendisplay in een van de winkels. Aanvankelijk werd gewezen naar dakdekkers die op een van de panden aan het werk waren, maar zij waren op een heel andere plek bezig dan waar de brand was ontstaan. Het was eind april warm en het waaide hard en daarom kon het vuur snel om zich heen grijpen. Zeker 6 winkels op de woonboulevard in Waalwijk gingen verloren. Het weer veel zon, landinwaarts wat wolkenvelden, 22 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht een kleine kans op een spetter. In de loop van de nacht wordt het overal weer droog. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen een dag met veel zon, wat stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een file te melden in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 8 kilometer vanaf Den Haag-Zuid moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

Het kunstzinnige stukje muziekwerk. Dat is afkomstig van Pearl Jam. Was het hier hoe je waren. Goedemiddag allemaal. Je bent weer afgestemd op de Sandbed Express. Het is donderdagmiddag en dat betekent dat we gewoon weer eventjes los.

Het feest der herkenning elke werkdag weer op je lokale radio. De Sandwich Express. Leuk dat je erbij bent. We hebben vandaag weer een gezellig programma voor je. Met leuke muziek. We kijken een beetje naar het nieuws en de bijzonderheden vandaag. En we gaan eten, want we hebben honger. Als je zit te eten of straks gaat eten, extreem eetsmakelijk gewenst. Tot in eternity zullen we blijven snoepen. Toch, Alex Warren?

0: was willen dromen. Maar waarvan zou ik moeten dromen? Dat is dan weer een moeilijke vraag. Verre orde met mooie, warme zandstranden, die hebben we niet nodig. Die hebben we zelf de laatste tijd al. Dan moet je dromen misschien van een reisje naar de ruimte. Maar daar is het dan weer koud. Dat is ook allemaal lastig. Ik zou wel kunnen gaan dromen natuurlijk van het schrijven van een mooi en spannend boek.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dat ga ik doen, zeker. Sterker nog, misschien ga ik het gewoon echt doen. Want zo lees ik op rtvridderkerk.nl. Als je altijd al een verhaal hebt willen schrijven, of misschien wel eens willen ontdekken hoe creatief je dat zou kunnen doen, dan kan je binnenkort, net na de zomervakantie, deelnemen aan een schrijfworkshop. Dat gaat gebeuren in de bibliotheek Ridderkerk. Auteur Ellie Persons verzorgt namelijk op zaterdag 12 september... s'morgens een laagdrempelige kennisworkshop. En dan mag je verschillende schrijfoefeningen gaan doen. Nou, is dat nou leuk of is dat nou leuk? Zin om ook aan het schrijven te slaan? Kijk even op rtvridderkerk.nl of op de app. Moet even weer rustig worden, hoor ik net. Het is...

0: Wij Galliërs zijn nergens bang voor, behalve dat de hemel op ons hoofd valt. Een beetje zoiets. Hemel valt van T. Laudeman, die bekend stond om zijn bijzondere liedjes. Hij is helaas niet meer onder ons. En dan is de vraag...
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Er is vandaag heel veel gebeurd, leuke vraag. We hadden er gisteren al een beetje een aanzetje toegegeven. Maar vandaag, op deze datum in het jaar 1945, dan was het dan zover... Een Amerikaans vliegtuig gooit de atoombom Little Boy op de Japanse stad Hiroshima. 80.000 mensen sterven direct. Het is een experiment ook nog eens een keertje. En 200.000 slachtoffers sterven in latere jaren aan de gevolgen van de straling. We hebben toch nog meer schokkend nieuws uit Amerika. Vandaag in het jaar 1890, ook al uit de Verenigde Staten. Daar komen toch dan de meest vreemde berichten altijd weer vandaan. Het was in New York dat voor het eerst in de VS iemand ter dood werd veroordeeld... en vooral gebracht op de elektrische stoel. Een moordenaar was het. En de Amerikanen hebben dat nog heel lang allemaal vol kunnen houden om zo dat te doen. Is er dan ook nog wat leuks te vertellen? Ja, natuurlijk wel. Vandaag in het jaar 1958 werd door Fanny Blankens-Koen... weet wel, die Nederlandse atleten... En ook wel bekend als de vliegende huisvrouw. De eerste vrouw werd die 3 Olympische medailles won. En alsof dat toch allemaal niet genoeg is... is het morgen ook nog eens een keertje de internationale dag van het bier.

0: Express en Tsatsatakan. Dus was Ain't Nobody. Een heleboel jaren geleden in de Zwenders Express. Was prettig om naar te luisteren en daarom draaien we dat ook met heel veel genoegen. Bij een weer, waarbij ook een weerbericht hoort. En het weerbericht dat heeft iets te maken met handschoenen en mutsen. Wat legt die maar weer klaar of sterker nog, doe ze maar aan.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Het is vandaag de koudste dag van de week. Dat is schokkend nieuws, dat moeten we even verwerken. Wacht even, van de week puften we hier zo van de dakpan af en nu wordt het toch een graad of 1, 22 max. Ja, dat is het weer voor vandaag. Voor de rest is het best wel lekker weer, dus we mogen helemaal niet klagen. Een beetje winderig, net als gisteren, maar dat is het dan ook. De komende dagen blijft het ook zonnig en de temperatuur gaat langzaam maar zeker weer omhoog. Zeker op zondag zal het toch weer hoog in de 20's gaan worden. Volgende week blijft het allemaal een beetje zo heen en weer gaan. Dan weer een paar graadjes eraf, dan weer een graadje erbij. En dat gaan we zo volhouden tot eind augustus. Zou zomaar kunnen. En dan, ja, dan hebben we dan iets vervelends. Want dan gaat het regenen. Is dat wel vervelend eigenlijk? Het is al een aantal jaar geleden inmiddels natuurlijk. Het moment dat Freddie Mercury overleden was van Queen. Er moest van alles herdacht worden. Dit is een van die...

0: professor. Ontzettend zin om eens even een lekkere partijtje te gaan boksen. Dus vandaan kom ik er geen idee, maar gewoon zo handschoen aan, meppen maar. De broer van Frank Stallone en hij zong Far From Over.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, wat heet nieuws, wat heet nieuws. Nog een paar weekjes, nog genezen eigenlijk. Maandag 17 augustus start het weer de Jeugdwielertour 3x2. En vanzelfsprekend is je eigen lokale omroep erbij. Iedere werkdag zijn we weer vanaf 's ochtends 8 uur tot 7 uur 's avonds. De duimlijn is er ook weer bij, daar kan je helemaal surf bellen. We hebben alles aan sociale media opengetrokken. Filmpjes en vloggers hebben we erbij gehaald. Dan gaan we allemaal vanaf heel gauw gaan we daar mee rond adverteren. We hebben zelfs op ons WhatsApp-telefoonnummer hebben wij een kanaal geopend. Nou, ga dat allemaal maar eens opzoeken. En dan hoor je dat vanaf de 14e wel. Nee, vanaf de 17e, goed zeggen, vanaf de 17e maandag. Dat houden we vol tot aan met de finale op de zaterdag. En na dan is het de 22e. Dan hebben we nog een goede week met uitzendingen te gaan van deze lokale omroep vanuit het oude gebouw. Voor het weten gaan we de boel verlaten en gaan we naar de nieuwbouw. Vast maar gehoord van het Comgebouw en alles wat er bij de Gemini gebeurt. Wordt de studio de grond uitgestampt en dan gaan we daar vanaf ja, weet ik veel, het eind van deze maand nog. Misschien begin van komende maand gaan we daar onze uitzendingen vandaan verzorgen. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Sinds 1989 zit deze omroep in dit pand aan de Jonker de Sound in de Lomelstraat. En dan gaat dat zomaar opeens voorbij zijn. Dat gaat denk ik wel een heel raar gevoel geven. Ik word er zelfs een beetje bang van. Ik vind het toch eventjes. Ik moet er even over bijkomen. Even weer tot rust.

Je blijft haar stem altijd weer herkennen. Als het alleen doet of met anderen. Agnete Fältskog, uit Zweden komt ze. En haar van Appa natuurlijk. When You Really Loved Someone. Mooi stukje muziek in de Sentiment Express. Waarin we je verjaardag mogen gaan vieren wellicht. Misschien ben je wel jarig op deze 6e augustus. En dan zeggen we tegen je van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag en geniet ervan. Je bent in gezelschap van onder andere Carrie Tefsen, die we heel keurig kennen als actrice en kunstschilder en nog veel meer. Maar het begon toch allemaal met de seksfilms. Ze is vandaag 88 geworden. Erwin Krol van het Weerbericht ooit eens is vandaag 76 jaar geworden. En we hebben de verjaardag te vieren van Gally Halliwell. Zij is natuurlijk bekend van de Spice Girls, dus 54 jaar geworden vandaag. Verder ook nog de verjaardag van Helene Hendricks, voormalig hockeyster en bekend van televisie tegenwoordig. Zij is 46 geworden. Leo Alkemade, cabaretier, schrijver en meer, is ook 46 jaar geworden. En Robin van Persie uit de voetbalwereld is vandaag 43 jaar geworden. Een bijzonder belangrijke verjaardag die we kunnen vieren vandaag. Dat is die van Ton Scherpenzeel. Dan zeg je wie? Ton Scherpenzeel, die de liedjes schreef van Kajak, de symfonische rockband. Hij was daar ook toetsenist bij deze band. Hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Met recht hartelijke felicitaties voor iedereen die jarig is en zich jarig voelt. Een gouden ouwe van Kajak en A Chance for a Lifetime.

van Like It. Zo tegen het einde van het programma moeten we altijd eventjes aandacht gaan besteden aan een top 40 in het grijze verleden. Vandaag de top 40 van vandaag in het jaar 1996. 6 nieuwe binnenkomers ondergaan. Nieuw binnengekomen op 36. De Zomerzon van Koos Albers en Yvonne. We hadden hem haast nog gedraaid. Op 34 If You Don't Know van René Vroeger. En op 32 Nieuw Nee Nee Sherry met Woman. Op 30 met Stip binnengekomen Coco Jumbo, Mr. President. En op 12 met Superstip Rayvan van DJ Pel Elstak. We hebben één plaat overgeslagen met Noemen. Dat is de plaat nieuw binnengekomen is op nummer 19 in deze top 40. Hij is van Robbie Williams en getiteld Freedom. MUZIEK

Rocky in 1996. Nieuw in die top 40 van vandaag, 1996. Voel je dan van Robbie Williams. Met toen een ongewijzigde top 3. Blijven staan op 1 de Fugees, Killing Me Softly. Op 2 is blijven staan Aquarius van de Party Animals. En de nummer 3, die gaan we strakjes draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen van de Central Express voor vandaag. De mensen die zitten te eten straks gaan eten, wensen me bijzonder eetsmakelijk. En als je al gegeten hebt, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons dan heel voorzichtig, maar zeker het weekend in. En hopelijk ben je er dan ook weer bij. We gaan een extreem fijn weekend wensen. Nog even een tip. Hij komt uit de plaat die we gisteren draaien in deze Sandwich Express. Van de snelle fietsers, 3x2. Dat speciale 3x2 lied wat is gemaakt. Dat kunnen we een van deze dagen op Spotify verwelkomen. En dan kan je hem ook downloaden. Dan weet je precies hoe die gaat als het eenmaal zover is. Blijf bij ons, er is nog veel radio in de kerk vandaag op de radio, dus je kan het toestel gewoon aan laten staan. En dit is Mysterious Girl, tot aan het nieuws dan.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een bermbrand viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Clownsplein. Er staat 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht op knooppunt Prins Clownsplein. En ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is voorlopig dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fishing,
4: Harmo de Meijer,
6: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
6: Libera
5: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
9: Jouw radio.
10: Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
0: Radio Ridderkerk.
11: Het is zomer.
12: Radio Ridderkerk.
13: Dit

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 8.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nieuw in de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 6.

0: je de programma's van Radio Ridderkerk nog eens terughoren? Ga dan naar Uitzending Gemist op rtvridderkerk.nl. Je kunt dan alle programma's tot 3 weken geleden terugluisteren.
1: Dit is Radio Ridderkerk.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 uur. Samenstelling Esther Rook.

0: jubileum. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag. Morgen.
8: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
14: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
15: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. En dat bedenken weer Uurland Blues in het programma Blues. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, vandaag weer vanuit Studio 3 en nog steeds in het oude pand. Maar ja, vanaf augustus, eind augustus gaan we het nieuwe pand over. Dus moet ik weer wennen aan andere knopjes. Maar deze knopjes ben ik al gewend, maar toch moet ik oppassen in ieder geval. Ik heb een lijstje samengesteld met 11 nummers en ik hoop ze alle 11 te draaien. Dus niet te veel kletsen, maar wel gewoon lekker muziek draaien. Ik ga beginnen met de Duitse en Andreas Dielman Band. Hun laatst verschenen album Cold Wind on a Dark Black Night. On the Road Again, ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

Lekker beginnetje, dag weer zo van het uurtje bluesy bij Radio Ridderkerk op de donderdagavond. Andreas Dielman Band met On the Road Again. En van het album Cold Wind on the Dark Black Night, zijn nieuws verschenen album. Of wat ouder is het album van Depp Rider, Let It Rain, uit het jaar 2014. En ja, iedereen snakt er op dit moment naar een beetje water. En de toonman die regende, alleen heel veel branden. In ieder geval, we gaan met ermee doen. Let It Rain, Depp Rider.

Dev Rider met Let It Rain van het gelijknamige album uit het jaar 2015. Vorig jaar nam David Ronaldo en de Dijzer dag hun vierde of vijfde album over op. Met als titel Six String Preacher. Ik ga daar de titelsong draaien, uiteraard ook onder de titel onder de naam van Six String Preacher. En ja, tweemaal waren wij hier op de gasten in de studio en eenmaal waren zij wel eens free. En ik denk dat het toch wel eens een keer tijd wordt dat ze nog eens een keer wel eens free terugkomen. Maar dat moeten we nog even kijken of die mogelijkheid bestaat. David Ronaldo en de Dice met de titelsong van de laatst verschenen album Six String Preacher.

0: Ja, lekker. Wordt dat ik ze weer een keer live gehad. Beluisteren. En ja, het mooie is, stom toevallig, want ik wist het echt niet totdat ik het vandaag op Facebook zag. Charlie Verbinnen, de solo-gitarist, is vandaag jarig. En nogmaals, tweemaal hier in de studio geweest met deze band en ook bij L'Esprit. Slim Robin, Claim Your Wings, al wat ouder album. Het wordt echt uit dat daar eens een keer wat nieuws vandaag gaat komen. Een lekker rustig nummertje, kan ik wel zeggen.
1: Hi, we're on the Black Cats. Yeah, and you're listening to Bluesy Radio with Nico Brabenboer on 107.1 FM, Radio Ridderkerk.

lekker toch, dacht ik zo. Slim Robin, ofwel Robin Vroon, Claim Your Wings van het gelijknamige album. En die noemt ze toch even de bezetting op. Uiteraard Robin Vroon zang en harmonica op de bas, Jules van Brakel. Op gitaar Sander Kooijman en op drums Arn Andreas Carré, ofwel Robbie Carré. Heerlijke plaat en ja, we komen ze regelmatig tegen, maar dan onder een andere naam. En daar kan ik even niet opkomen hoe dat ze dan eten als mensnaam, maar misschien kom ik er nog wel op en dan zeg ik dat gewoon nog even. In ieder geval, we gaan verder met het volgende nummer. Het is er eentje van Lucky Lopez Evans van het album, een verzamelalbum This Is Blues. Ik ga draaien Good Lovings.

Lucky Lopez met Good Lovings. In afkomstig van een verzamelalbum. This is Blues. The Fabulous True Tones. En die hebben een nieuw album uitgebracht. Met als titel Coming Back Alive. En daarvan ga ik draaien. Born Ready.

0: ja, de Fabulous True Tone. Hallo, de Fabulous True Tones. Ik was even wat anders bezig vandaag, eventjes. Er werd draad kwijt, maar ik moet toch wel beter opletten, denk ik. Want ik had hier de gaten dat het helemaal afgelopen was. In ieder geval, je hoorde Born Ready van het album Come Back Live. De Fabulous True Tones. GA20 samen met Charlie Musselwhite hebben het al bij een Blues Now opgenomen. En ik heb er al diverse keren wat van gedraaid. Ook vandaag staat hij weer op mijn lijstje. Lekker album, lekkere muziek. En ik ga draaien Strange Land. GA20 met Charlie Musselwhite.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Daniel Nicole van haar nieuwste album Fireflies en ik draai dit Take Me Back. Ook nieuw is het album van Cat Riggins en haar Blues Revival. Every day it's sun is Saturday. Ja, je moet er maar op komen, denk ik. Voor de meeste mensen gaat het niet op, denk ik. Zeker niet als ze hard moeten werken. Maar ja, muziek is toch een plezierige werk, denk ik. Vandaar dat het vooruit, denk ik, elke dag zaterdag is. Do my thing, Cat Riggins en haar Blues Revival van haar nieuwe album.

0: Ja, dat was Spencer McKenzie van zijn laatst verschenen album Empty Chairs. Met het nummertje What You Do. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Bob de Bree met zijn beek aan. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben er aanstaande zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur. Mijn naam is Dieke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Blues.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

donderdag 6 augustus 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. Ja, er is weer zo gigantisch veel uitgekomen deze week dat ik weer moeite had om een selectie te maken, om het zomaar te noemen. Maar het is toch wel enigszins gelukt. En zoek voor de rest zelf eens lekker de nieuwe dingen op, zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Elysian, Phoenix genaamd, en nog meer van dat soort zaken. Ook een nieuwe van Accept, met op zang Tobias Forge van Ghost. Ook... ja, toch wel een ghostachtige plaat geworden op die manier. Ja, lekker. Maar we gaan stevig beginnen met wat thrash metal uit Engeland van de oude band Xentrix. En deze band zal binnenkort op 30 oktober een nieuw album gaan uitbrengen. En daarvan gaan wij het titellied draaien. Draaien. Oh, we gaan het een beetje op zijn Barry Stevens doen op deze manier. Allied with the Enemy.

Dat was die dan. Uit België, de band Echoes of a Dying World. Op 28 augustus komt er een nieuwe EP uit, Revelations. En je hoorde zojuist de zangeres Tine van Muizen behoorlijk schreeuwen op deze nieuwe single. En dat was Mathematical Design. We gaan even verder met een band uit Griekenland. Wat death metal, want dat komt er ook nog wel eens vandaan. Van de band Abysses. En deze groep die zal een derde album gaan uitbrengen, The Rain, op 23 oktober. En The Meaning of Pain is de nieuwe single. En dat is ook het eerste lied wat voor dit album

alle zang door de prachtige Ambre Vourvaïs van de band Xandria. Ja, een Griekse dame in een Duitse band. Lekkere symfonische metal waarvan morgen een nieuw album verschijnt. En dit was het titellied Eclipse. We gaan verder met een Amerikaanse band die toch wel erg prettig is voor de liefhebbers van Type O Negative. Want Silvertomb, dat is een band waar ook Kenny Hickey en Johnny Kelly in zitten. En ja, in 2019 brachten zij het eerste album uit, Edge of Existence. Dat had ik toen ook gekocht en dat is helemaal lekker. En toen wilden ze daar wat meer mee gaan doen. Maar ja, toen kwam er ineens een of andere virus wereldwijd. Dus alle plannen gingen in de koelkast en het is een beetje opgeschoven allemaal. En eindelijk na 7 jaar komt er een tweede album uit. En dat gaat op 13 november verschijnen. The Interpretation of Nightmares. De nieuwe single daarvan is No Way to Live.

oude rotten in het vak. Prong uit Amerika met Tommy Victor natuurlijk, die af en toe ook nog wel eens met Danzig wat doet. Op 6 november verschijnt het album Prong, het eerste bij Napalm Records. En dit was de nieuwe videoclip / single The Banner. We gaan verder met nog een Napalm band uit Oekraïne, Ignia, of hoe ik het ook uit moet spreken, dat zal wel. Op 23 oktober verschijnt het album Monumental en er is een prachtige videoclip verschenen met, hoe moet je dat zeggen, een beetje idyllische beelden uit Kiev, niet zoals hoe het er nu aan toe gaat allemaal, van het volgende lied en dat heet Darkness.

bij Vlagen wat himachtig, om het zomaar te noemen. De band Lacrimas Profundere uit Duitsland. Lekkere gotische doom rock, om het zomaar ook nog eens te noemen. Het album Lay Me Down, O Silent Fear gaat verschijnen op 25 september. En dit was het lied O Silent Fear. We gaan verder met wederom een Duitse band, Exhumer. En deze band bestaat al sinds 1985. Ja, af en toe met een pauze ertussen. Maar het zijn echt van die oude rotten die gewoon recht toe recht aan trash willen spelen. Het album Death Mask Messiah verschijnt op 28 augustus. En het lied wat daar nu van is uitgebracht heet... Ja, hoe heet het eigenlijk? Allocated Savagery.

Een soort black metal punk of death rock, om het zo maar te noemen, van de Amerikaanse band Devil Master. Op 4 september een nieuw album Bloody Dreams. En hun nieuwe single hoorde je zojuist, Death Anthem. Ja, we blijven nog een beetje in het death hangen met de volgende single, Death Right Before We Die, van de Italiaanse groep Temperance, met de uit volle borst meezingende zangeres Kristen Starkey. Uit Amerika komt ze en ze was pas nog op MagicCon hier in Nederland. Hartstikke leuk allemaal, maar daar gaat het nou niet om. Op 31 oktober komt de band live in 013 bij Campfest, het festivalletje van de band Camelot. En de band zal op 16 oktober hun 8e album Arcani gaan uitbrengen. En dat is gebaseerd op allemaal tarotkaarten. Dus vandaar ook deze Death van Temperance, Right Before We Die.

Dark Divinity, de nieuwe single van Tigers of Pantang. Op 11 september het nieuwe album Electrified. We gaan eruit met een single van de Finse band Grey Sky Bleed. We share the end. Ja, dat doen we. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk en Frank Stouten.
2: Met dit keer de Story of the Stray Cats. En we beginnen met het nummer uit 1971, 20 Flights Rock.

0: 20 Flight Rock. Uit de prehistorie nog van de Stray Cats. Want dit nummer is opgenomen voor de Stray Cats periode.
1: Ja, even inbreken als dat mag. Ja, ja. Want dit nummer is er eigenlijk ook een klein beetje opgezet. Omdat ik het altijd wel heel erg leuk vind als er nog ergens een klein linkje is naar die andere groep uit Liverpool. En het leuke van dit liedje is, dat 20 Flight Rock. Dit is eigenlijk het nummer wat Paul McCartney voorspeelde op 15-jarige leeftijd. Bij John Lennon, de leider van de Quarrymen, zoals je wel weet.
0: Ja.
1: En doordat hij dit nummer zo goed kon spelen, en waarschijnlijk was het omdat hij de tekst ook echt woordelijk kende. En dat was in die tijd heel lastig, want het was allemaal niet zo makkelijk natuurlijk om dat soort zaken publiek te krijgen. Televisie was er nog nauwelijks. Dat is eigenlijk het liedje geweest waardoor Paul McCartney en John Lennon bij elkaar zijn geklonterd en gekomen. En daarom stond het ook een beetje op. Maar ook uiteraard omdat het een voorloper was van een band die later de Stray Cats is geworden.
0: Oké, nou, van harte welkom weer in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. Ja, en dit keer is dat The Stray Cats. Ja, en die kennen we natuurlijk vooral van een aantal hits die in begin jaren 80 die ze scoorden. Maar ik ga Frank Stout even het woord geven, want die zal even wat geschiedenis een klein beetje uit de doeken doen. Want ja, hoe is deze groep begonnen?
1: Nou, het is heel simpel. Als je het over de Stray Cats hebt en de Tomcats die daar iets voor zaten, dan praat je eigenlijk over Brian Setzer. Dat is de man die we moeten kennen als we het praten over de Stray Cats. Nou, geboren in 1959 in New York. En het grappige is dat hij als kind is begonnen op het euphonium. Nou, ik wist absoluut niet wat een euphonium was, maar dat blijkt een tenor tuba te zijn. Ook zeer opmerkelijk als je weet wat hij later is gaan spelen. Maar ja, oké, het kan. En ja, zijn opleiding heeft hij gekregen in jazzbandjes. Gewoon spelen en dan leren, terwijl hij nog op school zat. En ja, in New York had hij dan een maniertje gevonden om naar jazz te luisteren in The Live at the Village Vanguard. Een jazzclub in New York, heel beroemd. En daar had hij een klein gaatje waar hij dan af en toe lekker mee kon luisteren. En dat heeft hem toch, is hem altijd, zo moet ik het zeggen, bijgebleven. Maar als hij ouder wordt, dan gaat die jazz toch een beetje wegzakken. En gaat hij meer interesse krijgen in rock, punk en rockabilly. Nou, daar gaan we nog veel meer over zeggen. Maar we gaan eerst uiteraard terug naar de muziek, want daar komen we voor, denk ik.
0: Ja, en we gaan de eerste single draaien en ook gelijk de eerste hit voor de Stray Cats. Want dat was toen die naam is veranderd in de Stray Cats. En de Runaway Boys bereikt een 9e plaats in de Engelse hitparade. Nummer 3 in Nederland en ook nummer 3 in België. En ja, op de nationale hitparade heb ik ook nog even de gegevens erbij gezocht. Daar kwam hij tot een 4e plaats. Deze Runaway Boys.

0: Zo, goed, u luistert naar de hele single. We begonnen eerst met The Runaway Boys. En op de B-kant stond My One Desire. En die hebben we er gelijk achteraan gedraaid. En dat is een, biedt gelijk het hele complete beeld van deze eerste single en eerste hit van de Stray Cats. Het kwam trouwens ook, afkomstig van het eerste album van de Stray Cats. En die was ook simpelweg genoemd Stray Cats. Dus. Maar Frank, ik geef het woord weer aan jou om verder te gaan met de geschiedenis.
1: Ja, we waren een beetje gebleven bij die verandering van smaak, zeg maar, bij Brian Setzer van de jazz. Toch een beetje naar de rock, de punk en de rockabilly. Nou, dan praten we inderdaad begin en half jaren 70. En in die periode wordt hij lid van de Bloodless Pharaohs en de Tomcats. En die Tomcats, oftewel de mannetjespoezen, want hij zat wel in het dierenwereldje. Dat doet hij dan samen met broer Gary. En ja, dat Tomcats. Nou, we hebben het eerste nummertje wat we hebben laten horen was inderdaad een singeltje van de Tomcats. 20 Flight Rock. Maar dat ja, is toch allemaal een klein beetje kwalitatief te beperkt. En dan veranderen die Tomcats in zwerfkatten, oftewel Stray Cats. En dat doet het wanneer de bassist Lee Rocker en de drummer Slim Jim Phantom toetreden. Overigens zijn de namen uiteraard verzonnen. Want onze Lee Rocker heet gewoon Leon Drucker. En Slim Jim Phantom heet gewoon James McDonald. Maar als je in de rockabilly zit en je speelt dit soort muziek, dan zijn dat wel lekkere namen natuurlijk. Dat bekt wel op het podium en daar gaat het allemaal om. Dus ja, dan is eigenlijk de Stray Cats een feit. Maar dan lopen ze daar in 79 in New York. En ja, daar is die rockabilly. Het is natuurlijk een gimmick. Het is een teruggrijpen naar het verleden. Dat werkt in New York niet echt lekker. Daar hebben ze natuurlijk, laten we eerlijk zijn, Gene Vincent, Eddie Cochran, Bill Haley, die hebben ze allemaal gehad live. Dus het was

0: New York nou niet echt heel veel succes. En toen dachten ze van verrek, in Groot-Brittannië, daar is eigenlijk een soort rockabilly revival aan de gang. Waarom zouden we daar niet naartoe gaan? Want onze singles die scoren daar wel lekker. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben de stoute schoenen aangetrokken en ze zijn gewoon de plas overgegaan. En ja, inderdaad, in Engeland begon het voor hen inderdaad lekker te rollen. Maar goed, daar gaan we zo meteen nog meer over vertellen uiteraard. Maar we gaan nu weer terug naar de muziek. Wat hebben we te verwachten, Kees?
1: Ja, we gaan naar de tweede hit toe. Een jaar later in 1981, Rock This Town. Ik vind in Nederland ook een beetje een opmerkelijke start geweest. Bijvoorbeeld de Runaway Boys. Dat is in de zeezenders had je natuurlijk niet mee in die tijd. Op Radio 3 of Hilversum 3 dat je in de tijd had. Dan had je een aantal discjockeys die hebben die single echt tot en met gedraaid. Ja, en dan moet het misschien ook wel een hit worden. Ja, je kunt ook niks afdwingen. Maar ik noem bijvoorbeeld Frits Spits, die tussen 6 en 7 s'avonds altijd zat met een programma. Die heeft die single heel veel gedraaid. En dat zal een van de belangrijke redenen zijn waarom die singles toch een succes worden in Nederland. En ook die Rock This Town, ook afkomstig van het eerste album Stray Cats, doet het bijzonder goed weer in Engeland. Weer een 9e plaats, weer nummer 3 in de top 40. Ook in de USA hebben ze dit keer een hit, een 9e plaats. In België 3 in de top 50, ook een 3e plaats. 18 in Nieuw-Zeeland en nummer 10 in Noorwegen. We hebben aardig wat hitpraten zo gehad. Rock This Town.

Rock This Town uit 1981. Ja, en dit is wel waarschijnlijk het meest bekende nummer en het meest succesvolle nummer van de Stray Cats. Ik zal nog even over het album hebben. Stray Cats uit 1981. In Engeland bereikt dit album een 6e plaats. In Zweden ook een 3e plaats. En in Noorwegen 24. En in Nieuw-Zeeland zelfs een 2e plaats. En in Nederland was het ook een flink succes. Want het bereikt zelfs de 4e plaats. En staat maar liefst 20 weken genoteerd. En dat is buitengewoon natuurlijk. Als je voor je eerste album dat het zo succesvol was. Maar ja, dat was vooral natuurlijk te danken aan die twee grote hits die erop stonden. En dat, dat verkocht dat lekker, dat album. Maar we gaan nu naar de volgende hit in het jaar 1981. Ja, het zak al iets terug. De Straight Cat Through, die bereiken in Engeland een 11e plaats en in Nederland een 13e plaats en in de USA toch nog een 3e plaats.

0: Stray Cat Strut. En ja, wat wel gezegd wordt, en ja, ik kan me daar wel een klein beetje in vinden. Je zou wel kunnen zeggen van de Stray Cats dat ze maar één kunstje beheersen. En dat doen ze dan wel hartstikke goed. Maar wezenlijk anders zijn ze echt nooit gaan klinken. En ja, eigenlijk ook helemaal niet beter. Het is hartstikke lekker om naar te luisteren. En op feestjes, bruiloften en partijen kun je ervan genieten. Maar het is wel heel erg rockabilly en rockabilly alleen. Maar goed, ze gingen dan toch maar naar Engeland. Het verhaal gaat overigens dat ze in Amerika daarvoor hun instrumenten verkochten om de vliegtickets te betalen. Dat denk ik nou weer niet helemaal, maar ik kan me er wel bij voorstellen dat ze de instrumenten verkochten omdat ze de vrachtkosten die daarbij betrokken waren, want een grote bas een vliegtuig mee innemen, ja, dat kost wat. En de overtocht New York-Londen is natuurlijk ook niet voor niks. Dus ze zouden hun instrumenten verkocht hebben om dat te doen. En in Londen dus gewoon op geleende exemplaartjes een start hebben gemaakt. Londen was overigens ook de plaats waar ze hun eerste optredens deden. En als ze daar dan bezig zijn, en dat is wel mooi, dan komen ze Dave Edmunds tegen. Wie is Dave Edmunds? Nou, dat is een rockgitarist en een muziekproducent. En I Hear You Knocking heeft hij als singeltje ooit, of als hitje ooit gehad in de single stands. Maar veel belangrijker is hij als producer geworden. En die besluit dan ook om deze groep Stray Cats te gaan produceren. En ja, dan zit je wel bij een hele goede vent. Want als je weet dat deze man ook heeft samengewerkt met de Flaming Groovies, maar onder andere ook nog met Jeff Lynne, de man van het Electric Light Orchestra, dan snap je wel dat je, als je bij zo'n man zit, in ieder geval alle aandacht krijgt. En dat levert inderdaad ook hits op, want Edmunds produceert het debuutalbum waar Kees eigenlijk al een aantal nummers van heeft genoemd en die we hebben laten beluisteren. Levert zelfs twee grote hits op. Ja, het tweede album, moet ik eerlijk zeggen, dat is toch wat minder succesvol, Gonna Ball. En Kees, daar kun jij wel iets meer van kwijt, denk ik.
1: Ja, want in Nederland komt het bijvoorbeeld niet verder als een 43e plaats. En er staat 3 weken in de albumlijst. En dat moet gewoon een zeer zware teleurstelling geweest zijn. En ook in Engeland komt het niet hoger als een 48e plaats. In Zweden 40 en in Nieuw-Zeeland nog een 24e plaats. Ik heb zelf dat album in de tijd gekocht. Ik moet ook zeggen, ik vind het zwaar tegenvallen. Het is ook weer wat minder rock'n'billy-achtig. En ja, als je dat verwacht, dat je dat zou kopen, dan kom je wel teleurgesteld uit als je hem op de draaitafel legt. En dat was ik dus in die tijd. Oké, we gaan nu naar het volgende nummer toe, op de lijst. En ook nog een nummer uit van dat album Gonna Ball. En dit nummer heet Little Miss Prissy.

0: Little Miss Prissy uit 1981. In Nederland kwam het niet verder als een tip. En in België een hele bescheiden hitnotering met 1 week op 29 in de Belgische top 30. Ja, in begin jaren 80 zijn andere rockabilly artiesten in Engeland bijzonder jaloers op de Stray Cats. Ja, de Stray Cats, de Amerikaanse band, die komen even Engeland binnen wandelen. En die scoren daar gelijk grote hits. En ja, dat was zelfs voor de groep Matchbox World al erg moeilijk om dat te doen. Ja, en dan komt er opeens een nieuwe band en die maakt het helemaal. Maar ook voor de Stray Cats viel het daarna niet meer erg mee om nog wat hits te scoren. Want daarna is het bijna al gedaan. En met Matchbox, rockabilly was dan op een bepaald moment eventjes in. Maar dat was toch weer geen lang leven beschoren. In die tijd zelfs niet. Oké, misschien moet Frank nog wat wil zeggen over de geschiedenis. Of,
1: dat valt wel mee. Wat je nog inderdaad kunt zeggen is dat ze na dat mislukte album Gonna Ball teruggaan naar Amerika. In Engeland hebben ze inderdaad wel in de gaten dat daar de show er een beetje uit is. Het is wel bekend. Ze gaan terug naar Amerika en dan stappen ze ook over van Arista naar EMI. Maar goed, dat is niet zo heel spannend. Ze blijven wel geproduceerd worden door Dave Edmunds en dat is niet onbelangrijk. En die doet het slim. Die verzamelt wat liedjes van de eerste twee albums. Die brengt hij dan weer opnieuw uit op een verzamelaar. Zo werkt dat in die sferen. Dat album dat doet het overigens best goed in Amerika. En ja, zo kun je dan toch weer met nummers die er al zijn de zaak weer regelen. Build for Speed heette dat album overigens. En terug in Amerika. Want zoals al gezegd, Engeland was een beetje over. Het grappige is, ze worden ook geholpen door videoclips. Want dat kwam natuurlijk ook een beetje, hè, MTV. En ja, het was een leuke band om te zien. Hè. Die vetkuiven, je zou er eigenlijk een plaatje bij moeten hebben. Dat is bij radio wat lastig. Maar de vetkuiven, die grote staande bas. De mannen hadden mooie glitterpakken aan. Ja, er stond wel wat. Hè. Dus het had wel lekker smoel. En ja, dat liep dus allemaal best aardig door de videoclips. En werden ze dus wat populairder in Amerika. Goed. Dat gezegd hebbende gaan we vlug terug naar de muziek, Kees. Vertel het maar.
0: Ja, en het volgende nummer dat we gaan draaien, ook uit 83. She is 60 en 17. Dat komt van dat vierde album dat uitgebracht werd in 83. Dit nummer dat kwam tot een 29e plaats in Groot-Brittannië. In Amerika 5, België 10 en Top 50, 22e plaats. En nou lees ik denk een verkeerd nummer op. Want Build on Speed moeten we denk ik nou gaan draaien.
2: Nou, dan draaien we eerst Build for Speed van het derde album. En dan gaan we daarna gelijk met She's Sexy en 17 verder, Kees.
0: Ja.

0: Ja, we begonnen eerst met Build on Speed, dat uit 82. En daarna draaiden we dit nummer erachteraan, She's 60 and 17, uit 83. En ja, de hitnotering had ik eigenlijk al genoemd, maar ik wil er toch nog even een opmerking over maken. In Nederland zien we bij de nationale hitparade een 22e plaats staan. En dan ben ik daar wel nieuwsgierig wat het in de top 40 gedaan heeft. En daar is die in het geheel niet te vinden. En dat is heel vreemd, vind ik dat dan. Welke hitparade is dan betrouwbaar, zou je dan zeggen. Oké. Maar nog even op dat album terug te komen, Build on Speed. In Amerika is het een enorm succes, dat album. Dat bereikt zelfs een tweede plaats in de Amerikaanse top 100. En verder is het in geen enkel land terug te vinden. En dat zijn ook weer opmerkelijke zaken die je zomaar dan tegenkomt. Ja, en Frank, weet jij nog wat informatie van deze groep?
1: Nou ja, we kunnen natuurlijk vertellen dat we langzaam maar zeker al naar het einde van de band moeten gaan. Want met dit album, wat je net noemt, valt de band ook een klein beetje uit elkaar.
0: Ja.
1: Persoonlijke conflicten, ruzie, heibel, er was van alles aan de hand. Phantom... die trouwt met de actrice Britt Eklund. Dat deed hij dan weer wel goed. Want ik kan mij nog herinneren dat zeker geen onaardige dame was om, om naar te kijken. Dat weet ik dan weer wel. En Brian Setzer die gaat heel veel tijd geven aan allerlei samenwerkingsverbanden met muzici als Stevie Nicks. In die tijd ook trouwens geen onaardige dame om naar te kijken, hoor. Bob Dylan, wat minder interessant wellicht. En Robert Plant. En ze krijgen allerlei andere belangstellingen. En het wordt steeds minder en minder voor wat betreft de Stray Cats. En in 84 trekken ze dan eigenlijk de stekker uit de band. Kunnen we dan nog wel wat vertellen? Jazeker, want ze komen nog een paar keer bij elkaar. Dat dan weer wel. Gaan we nog wel iets over zeggen? Laten we vlug teruggaan naar de muziek.
0: Ja, en we gaan naar het jaar 1986. En dan komen we het nummer tegen, Race with the Devil. En ja, daar hebben we geen hitnoteringen van kunnen vinden. Maar we gaan het toch even afspelen.

Ja, en zoals gezegd in 84 dus uit elkaar, waarbij Rocker en Phantom samen met Earl Slick, de gitarist van David Bowie, trio Phantom, Rocker en Slick oprichten, waar we later niet heel veel meer van gehoord hebben. En Brian Setzer, die richtte Brian Setzer Orchestra op en daar is wel iets meer van te horen geweest op de radio. Maar die Stray Cats, ja, ik zei het al, die komen diverse keren nog samen. 86 dus. Dan brengen ze de cd uit met covers. Rock Therapy. Maar slechte verkoopcijfers. Toch blijven ze het wel proberen met elkaar af en toe. In 89 komen ze opnieuw bijeen. En ja, dan gaan ze in die periode ook samen met Stevie Ray Vaughan op tournee. Maar ze brengen ook nog even een album uit. En dat album dat heet Blast Off. En dat nummer gaan we dan ook nog laten horen ook.

Blast Off uit 1989. Ja, het nummer werd geen hit. Maar wel het album waar het vanaf kwam onder dezelfde titel was wel succesvol in Amerika. 111e plaats in de album 200. En ook in Engeland was het nog een 58e plaats. Maar dit was wel de zwanenzang voor de Stray Cats. Want daarna zouden ze nooit geen hitsingle meer hebben. Maar ook geen succesvol album meer. Wel werd er van alles nog uitgebracht van best of dingen en albums. Maar het was allemaal te vergeefs. Het succes was over voor de Stray Cats. Maar we gaan nog eens een voorbeeldje horen van een niet succesvol nummer uit de jaren 90. Elvis on Velvet.

0: zoals gezegd, langzaam maar zeker komt het einde voor de band. Maar na 12 jaar stilte is het in 2004 toch nog een keer raak. Een nieuwe tour van een maand door Europa wordt een live cd uitgebracht. Die is overigens best wel aan te bevelen. Rumble in Brixton. Klinkt allemaal hartstikke lekker. In de zomer gaan ze, van 2007 gaan ze nog een keer op tournee in de Verenigde Staten. En in 2008, heb ik me laten vertellen, stonden ze in Paradiso. Dan gaan ze uit elkaar en is het voor de band gedaan. Ze zijn altijd eigenlijk gewoon een lekkere kroegband gebleven. En ze hebben in stijl afscheid genomen in Paradiso. Lekker gewoon dampende vetkuiver rockabilly voor de laatste keer. Geen geleuter en gewoon lekker swingen. Dat was het verhaal van de Stray Cats. Voor wat mij betreft, er komt nog één nummer. En dat gaat Kees nog even vertellen. En dan is het einde van de uitzending daar.
1: Ja, ik denk dat de Stray Cats vooral een herinnering blijven aan de jaren 80. Want Runaway Boys en Rock This Town zijn natuurlijk echte klassiekers gebleven. En dat, ja, dat is nog steeds lekker om altijd te horen. En dat is, ja, dat blijft kleven aan de Stray Cats. Ja, we gaan deze story afsluiten met het nummer Mystery Train Keep On Rolling. Ik ga even Bob de Breer bedanken voor zijn techniek. En ja, volgende week gaan we weer een nieuw programma maken, natuurlijk, The Story Of. Ja, en met dit nummer gaan we afsluiten. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein en richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten, maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jerny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn.